Tauwe gekookt, maar dat was dat joh. Wie speter dat is? Miggy Bite Blondie, Hanging on the Telephone. Dat kunt ook een liedje van hout, want hout hangt ze een telefoon mee om handy, met dat is zo'n fongol ook een telefoon. Ne? Also, 78 waren ze ook schon zo weit.

0: Ze wijten Clint Eastwood, Stop That Rain. Clint Eastwood, net slecht. Conny Froebus, Mariandel, dat was één als eerste.
1: Wenn ein junger Mann...

Oh, wie fijn, hè? Dat was richtig fijn. Conny Froebes Mariandel. Donatella Retore. Splendito, splendite. Dat is Italienisch, en dat is mijn 79.

Ja, dat was, ja. Voilà, we komen bij de Scott English. De Scott English wordt 71 Brandy gezongen. Maar wanneer je dat loopt met een andere tekst, zum Beispiel met een andere noem, bekannt wie kunt, dan moet je eens eenmaal zoen. Dat hij is namelijk het originaal.